Sydney Dijkers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media zou dat zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag daar. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit, omdat er bommenwerpers staan die de VS gebruikt om Iran mee aan te vallen. Er zou nu opnieuw een dreiging vanuit Iran zijn. Daarop zijn alle bommenwerpers hals over kop weggehaald. De A9 bij Amstelveen blijft ook vannacht nog dicht in de richting van Alkmaar. Rijkswaterstaat moet er het wegdek repareren na een zwaar ongeval gisterochtend. Een vrachtwagen kantelde en kwam op een auto terecht, waardoor is nog onduidelijk. De vrachtwagenchauffeur raakte daarbij niet gewond, maar de automobilist wel en moest naar het ziekenhuis. Er is ook veel schade dus aan het wegdek. Er zit een grote scheur in, waardoor het asfalt vervangen moet worden. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaal-eigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. En Xandra Velzenboer gaat naast shorttrekken ook lange baan schaatsen. Ze wil het een keer in de week proberen om even iets anders te doen. Van een serieuze uitstap naar de lange baan is voorlopig nog geen sprake. Velzenboer zegt dat je nooit nooit kan zeggen, maar dat het antwoord op die vraag op dit moment nee is, omdat ze het shorttrekken nog het allermooiste vindt. Het weer, het is droog en in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 6 en 11 graden vannacht. In de ochtend eerst grijs, maar later is er meer zon en dan wordt het in de middag zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. Met bijna alle stemmen geteld gaat de rechtsradicale Flavio Bolsonaro aan kop met ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Omdat beiden geen absolute meerderheid hebben, is een tweede ronde nodig. De uitslag van de eerste ronde betekent wel dat 12 andere kandidaten afvallen. De voorsprong van Bolsonaro is verrassend. In veel peilingen werd uitgegaan van winst in de eerste ronde voor de progressieve Lula. Op 25 oktober gaan de Brazilianen opnieuw naar de stembus. In Frankrijk blijven vandaag honderden scholen dicht, of ze zijn maar beperkt open. Afgelopen week gingen duizenden scholieren, studenten en leraren de straat op. Ze voeren onder meer actie tegen achterstallig onderhoud van schoolgebouwen, te grote klassen en het lerarentekort. De meeste acties verliepen zonder problemen, maar op een aantal plekken liep het flink uit de hand. Er raakten ruim 100 mensen gewond. Ook werden honderden scholieren opgepakt. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Ed Sheeran heeft een vervanger gevonden voor rapper Macklemore, die uit zijn voorprogramma werd geschrapt op zijn Amerikaanse tour. Concertzaaleigenaren wilden hem niet op het podium vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken. Macklemore wordt nu vervangen door Isaac Slade, de voormalige frontman van de band The Fray. Hij ging in zijn eerste optreden als voorprogramma wel zelf ook in op de situatie in Gaza. Het weer droog, in het midden en zuiden op veel plaatsen mist. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend eerst grijs, later meer zon. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 5 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Een Nederlander is sinds mei minister van Justitie in een omstreden regering in Soedan. De Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said werd benoemd in een regering die is opgericht door de Rapid Support Forces, blijkt uit onderzoek van de NOS. Said zegt zijn politieke werk op vrijwillige basis te doen vanuit Nederland. Al ruim 3 jaar wordt in Soedan gevochten tussen strijders van de RSF en het officiële regeringsleger. Beide kanten begaan oorlogsmisdaden, maar de RSF wordt als de meest gewelddadige gezien. Vorig jaar riep de RSF een parallelle regering in het leven, maar die wordt internationaal niet erkend. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting van Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De VS haalt alle bommenwerpers weg die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. De bommenwerpers op de basis werden door de VS gebruikt voor aanvallen op Iran. Het weer droog, het kan mistig zijn. Het is tussen de 6 en 11 graden. In de ochtend lost de mist snel op. Overdag is het dan zonnig met wat stapelwolken en het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben al hun bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Volgens Amerikaanse media is dat gebeurd vanwege nieuwe dreigingen van Iran. Vorige week werden nog 5 Britse mannen bij de legerbasis opgepakt die verdacht worden van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Zowel de Britten als de VS denken dat Iran erachter zit. Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is de Soedanees-Nederlandse jurist Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Hij kreeg ruim 47% van de stemmen. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid. En daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. De A9 is ook in de richting Alkmaar weer open voor verkeer. De weg was gisteren de hele dag in beide richtingen dicht na een zwaar ongeval met een vrachtwagen bij Amstelveen. Gisteravond ging de snelweg in de richting van Diemen weer open, maar in de richting Alkmaar bleef de weg de hele avond en nacht afgesloten. De schade aan het wegdek was groot en er moest opnieuw worden geasfalteerd. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners scoorde de eerste in de 31ste minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na de rust besliste Zirkzee de wedstrijd met de tweede goal voor Oranje. Door de overwinning op Servië is het Nederlands elftal geëindigd als koploper in de Nations League groep. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. En het wordt 19 tot 22 graden.

vertellen dat het een wereldplaat is. Hij staat al maanden op de nummer 1 in heel Nederland. Ik geloof 3 maanden al. De Bauza hoorde je. En daarvoor natuurlijk Maroon 5 met Payphone. En daarmee zeggen we goedemorgen.

jaren 80 op studio reden. 1983, als ik me niet vergis. Take That Dane and Tell It To My Heart. En daarvoor natuurlijk Feels van Sun Max. Nu op je radio. Oh, die is lekker. Dit is Bastille en Good Grief.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. Het weer, eerst nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna zon en stapelwolken bij 19 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het hele land, met uitzondering van het noorden, komt plaatselijk dichte mist voor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ik word hier heel vrolijk van, absoluut. De Black Eyed Peas hoorde je met I Got A Feeling. En daarvoor Stella Lefty met Boston. En als jij nou ook jouw favoriete plaat wil horen op Studio Reden, dan kan dat ook in deze ochtend. Nog voor 9 uur vandaag. Gewoon even een mailtje sturen. Studio@studioreden.nl. Gaan we door met Selemar.

0: Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Regionaal komt vanochtend mist voor. Gedurende de ochtend lost de mist op. In de middag is het droog en zonnig. Bij weinig wind wordt het ongeveer 21 graden. Ook dinsdag is het rustig en droog najaarsweer met ruim 20 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig. Vanaf donderdag komt de temperatuur met een graad of 14 een stuk lager uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Justin Bieber en Love Yourself vanuit Velp op 107.2. En in Dieren, daar zijn we te ontvangen op 106.9. Maar natuurlijk ook wereldwijd via studioreden.nl, via DAB+ en via ons tv-kanaal. Door met muziek, dit is Fleetwood Mac, Dreams.

0: 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De VS heeft alle bommenwerpers weggehaald die nog op de Britse luchtmachtbasis Fairford stonden. Vorige week werden 5 mannen opgepakt bij de basis. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. De VS verdenkt betrokkenheid van Iran. Nu zou er een nieuw dreigement van Iran zijn geweest. In Brazilië is bij de presidentsverkiezingen een tweede ronde nodig. De rechtsradicale Flavio Bolsonaro won de eerste ronde met 47%. Zittend president Lula staat op ruim 44%. Maar geen van beiden haalde een absolute meerderheid en dus komt er eind deze maand een tweede ronde. Het zal voor Lula moeilijk worden om die te winnen, verwacht correspondent Nina Jurna.
2: Omdat er een aantal andere kandidaten deze verkiezingen ook stemmen hebben binnengehaald. En dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban zullen zeggen van nou, stem nou de 25e in die tweede ronde op Flavio Bolsonaro. Dus het zal heel lastig worden voor Lula.
1: Sinds mei is een Nederlander minister van Justitie in een omstreden regering van de Rapid Support Forces in Soedan. Het is een Soedanees-Nederlandse jurist, Osama Said. Hij zegt zijn politieke werk vrijwillig te doen vanuit Nederland. De RSF strijdt tegen het Soedanese regeringsleger. Vorig jaar richtte die RSF een parallelle regering op die internationaal niet wordt erkend. Oranje heeft in de Nations League gisteravond gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeijner scoorde de eerste in de 31e minuut. Niet veel later kwam de gelijkmaker van Servië. Na rust maakte Zirkzee in de 71e minuut de tweede goal voor Oranje.
3: Als een echte spits staat Zirkzee daar op de goede plek om het beslissende tikje te geven. 2-1.
1: Door de overwinning is Oranje in de Nations League groep geëindigd als koploper. Het weer is nog plaatselijk mist, maar die verdwijnt snel. Daarna veel zon, afgewisseld door wat stapelwolken. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang, met al heel wat dagelijkse files. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken. 13 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopend Empel en Waardenburg. 9 met 20 minuten oponthoud. Daar staat een kapotte auto stil. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven. 8 kilometer met 10 minuten vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Nijkerk. 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A50 Arnhem richting Os tussen Knopend Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

script met rain. Oftewel regen, regen en nog eens regen. En ik hoop dat we dat gaan krijgen, want dan loopt die IJssel weer een keertje vol. Lijkt me wel een goed idee. Daarvoor, je hoort hem helemaal, Taylor Swift met I Knew It, I Knew You. Jazeker. Zometeen het lokale nieuws hier op Studio Reden. Nu eerst Earth, Wind &

0: stond zaterdag in het teken van Dierendag. Op het Kalunaplein konden honden, katten, konijnen, cavia's en vogels aanschuiven bij het Dierendagbuffet. Voor de 21ste keer zorgde Stichting Dieren met Dieren voor een lange tafel vol lekkers. Er stonden ongeveer 80 voerbakken klaar met onder meer brokjes, wortels, hooi en andere tractaties. Ook water en kluifjes ontbraken niet. Het buffet trok veel dierenliefhebbers en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste en vrolijke traditie in Dieren.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

Mark Anthony en I Need To Know. Daarvoor de Chainsmokers met Paris en het lokale nieuws hier op Studio Reden. Wil je dat nog een keertje nalezen? Surf even naar studioreden.nl of download de app op je telefoon. Gaan wij door met muziek. Dit is Bruno Mars.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Nederlands elftal heeft in de Nations League gewonnen van Servië. Het werd 2-1. Koopmeiners en Zirkzee scoorden voor Oranje. De weersverwachting. Na het verdwijnen van de mist is het zonnig met wat stapelwolken. En het wordt vandaag 19 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Veel oponthoud is er op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Hintam en Waardenburg, nu 12 kilometer. De extra reistijd is daar zo'n 3 kwartier. A12 Duitse grens Arnhem tussen de afrit Beek en Duiven 8 kilometer met 10 minuten oponthoud. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen de afrit Ermelo en Harderwijk 4 met daar ruim 10 minuten vertraging. A50 van Arnhem naar Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer. En je bent daar een kwartier langer onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ultra met Talk To You. En natuurlijk Benson Boone met Sorry I'm Here For Someone Else. Het is 7:30 geweest op Studio Reden. Daar luister je naar jouw streekomroep voor Reden Roosendaal en bij de omgeving. Met nu op je radio Michael Dublé.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Regionaal komt vanochtend mist voor. Gedurende de ochtend lost de mist op. In de middag is het droog en zonnig. Bij weinig wind wordt het ongeveer 21 graden. Ook dinsdag is het rustig en droog najaarsweer met ruim 20 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig. Vanaf donderdag komt de temperatuur met een graad of 14 een stuk lager uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Ja, dat was mooi. UB40 en Here I Am. En Jan van Gelderen met het weer. En Calvin Harris met Promises. Nu op je radio inderdaad Cameron Whitecamp. Oh, Kingdom of Fear. I'll show you.

0: uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Dat meldt het CBS. Begin dit jaar was de totale schuld 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen euro minder dan het jaar ervoor. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. Dat heeft volgens het CBS vooral te maken met het leenstelsel.
2: Dat zijn ook vooral veel oud-studenten en mensen die grotendeels of zelfs volledig studeren tijdens dat leenstelsel. Ja, dat leenstelsel is nu beëindigd, maar ja, het duurt wel even voordat de mensen die toen studeren hun studieschuld volledig hebben afbetaald. Dus er zitten nog steeds heel veel mensen bij met een hele flinke studieschuld.
1: De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen. Die koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De autoriteit pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Nederland won gisteravond met 2-1 van Servië in de Nations League. Voor aanvoerder Virgil van Dijk was het zijn 100ste wedstrijd voor Oranje. Daarmee komt hij in een rijtje met grote voetballers. Van Dijk kan het nog amper geloven.
3: Ik ben trots. Het is een mooie mijlpaal. Het is iets wat ik nooit heb durven dromen. Omdat het voelde gewoon veel te ver weg om het ook maar in mijn hoofd, te laten toen ik jong was.
1: Wesley Sneijder is nog altijd record international met 134 interlands. Het weer, de mist is op de meeste plekken weggetrokken. Het wordt vandaag zonnig afgewisseld door wat stapelwolken. 19 graden wordt het in het noorden en mogelijk 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Zoals gebruikelijk op dit tijdstip is het druk op de weg. De dagelijkse files zijn behoorlijk lang. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht rijdt het verkeer langzaam tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Elspeet 7 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Langzaam rijden over 13 kilometer met 20 minuten vertraging. En op de A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en Renkum 13 kilometer met een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Alex Warren op Studio Reden met Passenger. En Ariane Grande met Breathe In, Breathe Out. Zometeen het lokale nieuws hier op Studio Reden. Dus blijf luisteren, hou je radio gewoon aan. En wil je dat nog niet doen? Nou, dan kun je het nog even nalezen op studioreden.nl. Of op de app van Studio Reden. Download hem, want het is lekker makkelijk. Laat ik het zo maar zeggen. So

0: Dieren stond zaterdag in het teken van Dierendag. Op het Kalunaplein konden honden, katten, konijnen, cavia's en vogels aanschuiven bij het Dierendagbuffet. Voor de 21ste keer zorgde Stichting Dieren met Dieren voor een lange tafel vol lekkers. Er stonden ongeveer 80 voerbakken klaar met onder meer brokjes, wortels, hooi en andere tractaties. Ook water en kluifjes ontbraken niet. Het buffet trok veel dierenliefhebbers en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste en vrolijke traditie in Dieren.
1: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

Again en Direct met My Friend. En die draaiden we speciaal voor Erika uit Dieren. Of ik hem wilde draaien voor haar vriendinnetje bij deze gedaan. Zometeen Simon Webb. Nu eerst een klassieker uit 1987, als ik me niet vergis. Dit is De Pauw. Dit is Heart and Soul.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, daling van 800 miljoen euro, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft als een bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. De winst was voor de rechtsradicale Flavio Bolsonaro, maar zowel hij als president Lula haalden geen absolute meerderheid. Daarom komt er een tweede ronde op 25 oktober. Het weer zonnig met wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits ligt inmiddels achter ons. Er staan nog wel een paar wat langere dagelijkse files. En er zijn wat bijzonderheden. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel nu 10 kilometer file met een half uur vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A12 Duitse grens Utrecht tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijzoord 9 kilometer met een half uur vertraging. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Wezep en de afrit Epe 5 kilometer file met een kwartier vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: ze hebben toch een grote hit mee gescoord. Het is geen nummer 1 geworden, maar maakt niet uit. We draaien nog steeds hier op Studio Reden. Thank you for being a friend. Andrew Gold hoorde je. Daarvoor Martin Garrix samen met Ed Sheeran en Repeated. En de hoogtepunten van het NWS nieuws. Het kwam allemaal aan je voorbij. Nu op je radio, Shania Twain.
1: Let's go.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Regionaal komt vanochtend mist voor. Gedurende de ochtend lost de mist op. In de middag is het droog en zonnig. Bij weinig wind wordt het ongeveer 21 graden. Ook dinsdag is het rustig en droog najaarsweer met ruim 20 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig. Vanaf donderdag komt de temperatuur met een graad of 14 een stuk lager uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Miss Montreal samen met Nielsen. En hoe? Nederlandstalig werk op je radio, je hoort het inderdaad ook hier. Straks om 12 uur, dan zit hij hier weer, Richard Klopper. En de Lunchtrommel Show tussen 12 en 1. En vanmiddag tussen 4 en 7, Daniel Seelenblokker, de man met de dubbele achternaam. Wat mij betreft, veel plezier met de rest van de programmering. Ik spreek je snel weer, eventueel morgenochtend na 6 uur. Ik laat je achter met Bryan Adams en Tina Turner. It's Only Love.

0: 9 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar ging het om 28 miljard euro. Dat is 800 miljoen minder dan het jaar ervoor, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. Daardoor krijgen studenten weer studiefinanciering en daalt het aantal leningen. Toch nam het aantal studenten met een hoge schuld van 50.000 euro of meer nauwelijks af. De autoriteit Consument en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook de digitale boeken erbij kopen.
2: Terwijl heel veel scholen eigenlijk maar de een of de ander willen. En dat heeft tot gevolg dat er in sommige gevallen echt duizenden boeken gewoon in ongebruikt in de prullenbak verdwijnen.
1: Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode. Na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in Brazilië is er nog geen winnaar. Tegen de verwachting in ging de winst naar de rechtsradicale Flavio Bolsonaro. Er komt een tweede ronde omdat er geen absolute meerderheid werd behaald. De kans dat Bolsonaro de tweede ronde wint is groot, volgens correspondent Nina Jurna.
3: Want andere kandidaten die ook winst hebben geboekt bij deze verkiezingen, dat zijn allemaal rechtse kandidaten. En de kans is groot dat zij hun achterban oproepen om bij die tweede ronde op Bolsonaro te stemmen.
1: Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week aan boord van de vlucht tussen Dubai en Tel Aviv zijn gezagvoerder aanviel. Wordt onder andere gekeken of hij in Australië is geradicaliseerd, meldt de BBC. De man uit Oman kreeg volgens Australische media in 2014 een studentenvisum en studeerde de jaren erna in het land. Zijn visum werd in 2019 ingetrokken. Waarom is niet duidelijk. Het weer, na het optrekken van de mist, wordt het overal zonnig met af en toe wat stapelwolken. 19 graden in het noorden, mogelijk 22 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost nu geleidelijk aan op. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is nog extra vertraging. Tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 16 kilometer stilstaand verkeer met daar 3 kwartier extra reistijd. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. Dan de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer met een half uur vertraging. A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen de knooppunten Velperbroek en Grijshoord 6 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A50, Apeldoorn richting Arnhem, tussen de afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg 10 kilometer file met zo'n 20 minuten vertraging. En op de A348 van Doesburg naar Arnhem, tussen Reden en knooppunt Velperbroek 2 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: Dieren stond zaterdag in het teken van Dierendag. Op het Kalunaplein konden honden, katten, konijnen, cavia's en vogels aanschuiven bij het Dierendagbuffet. Voor de 21ste keer zorgde Stichting Dieren met Dieren voor een lange tafel vol lekkers. Er stonden ongeveer 80 voerbakken klaar met onder meer brokjes, wortels, hooi en andere tractaties. Ook water en kluifjes ontbraken niet. Het buffet trok veel dierenliefhebbers en is inmiddels uitgegroeid tot een vaste en vrolijke traditie in Dieren.
0: Wat gebeurt er in Rheden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Rheden.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Voor het eerst is de totale studieschuld van studenten en oud-studenten gedaald. Begin dit jaar was het 28 miljard euro, een daling van 800 miljoen, meldt het CBS. Dat komt vooral door het stoppen van het leenstelsel en de terugkeer van de basisbeurs in 2023. De VS heeft al zijn bommenwerpers weggehaald van de Britse luchtmachtbasis Fairford. Dat zou zijn gebeurd vanwege nieuwe dreigingen vanuit Iran. Australië onderzoekt de co-piloot die vorige week tijdens een vlucht tussen Dubai en Tel Aviv de gezagvoerder aanviel. De man studeerde van 2014 tot 2019 in Australië. Er wordt nu onder andere gekeken of hij daar is geradicaliseerd. Het weer zonnig, wel wat stapelwolken en het wordt 19 tot 22 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op, maar op sommige wegen gaat dat nog moeizaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Kootwijk en Hoevelaken 11 kilometer met 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer met daar 3 kwartier oponthoud. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 14 kilometer file met een half uur oponthoud. En op de A50 Arnhem richting Os. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Valburg en Ravenstein 9 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Regionaal komt vanochtend mist voor. Gedurende de ochtend lost de mist op. In de middag is het droog en zonnig. Bij weinig wind wordt het ongeveer 21 graden. Ook dinsdag is het rustig en droog najaarsweer met ruim 20 graden. Vanaf woensdag draait de wind naar het noordwesten en wordt het wisselvallig. Vanaf donderdag komt de temperatuur met een graad of 14 een stuk lager uit. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Dit is Studio Eden. 10 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door de nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden gepland voor volgend jaar, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in bijvoorbeeld de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het is een van de voorstellen van staatssecretaris Aerts om kinderen online beter te beschermen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. De Nederlandse chauffeur van de touringcar waarmee vorige maand een dodelijk ongeluk gebeurde in Zwitserland heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op de gebeurtenissen. De chauffeur, die ook raadslid is in de gemeente Montferland, noemt het een verschrikkelijke nachtmerrie voor de slachtoffers. Hij vertelt niet hoe het mis heeft kunnen gaan. Bij het ongeluk in de Zwitserse Alpen kwamen 5 Nederlanders om het leven. De autoriteit Consumenten en Markt slaat alarm over de macht van grote uitgevers van schoolboeken. Als scholen hun papieren boeken kopen, moeten ze vaak ook het digitale lesmateriaal erbij kopen. Deze koppelverkoop leidt tot hoge prijzen en scholen veranderen daardoor minder makkelijk van lesmethode, zegt de ACM. De toezichthouder pleit voor een einde aan die verplichting voor scholen om fysieke en digitale boeken samen te moeten kopen. Het weer, zonnig en droog, met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits lost moeizaam op. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Stroe en Hoevelaken 10 kilometer met 10 minuten vertraging. A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen Rosmalen en Waardenburg 13 met daar 20 minuten op onthoud. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen de afrit Everdingen en Zaltbommel 15 kilometer file met daar een half uur vertraging. En op de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijden over 11 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A50 Arnhem richting Oss. 10 minuten vertraging tussen Knopend Valburg en Ravenstein en 10 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, melden het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving op de werkvloer worden gediscrimineerd. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. Hackers zijn binnengedrongen in het Deense bevolkingsregister. Ze hebben toegang gekregen tot de persoonsgegevens van ongeveer 8,8 miljoen mensen. Het ministerie van Digitale Zaken spreekt van een zeer ernstig incident. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is nog niet bekend. Het kabinet wil dat basisscholen en middelbare scholen vanaf 1 januari het gebruik van mobiele telefoons verbieden op de hele school. Scholieren mogen hun mobieltjes dan ook niet meer gebruiken in de pauze, in de aula of op het schoolplein. Nu mogen leerlingen op veel scholen alleen in de klas hun telefoon niet meenemen. Het kabinet kan scholen niet verplichten om telefoons te verbieden, maar kan wel een dringend advies geven. Spanje gaat vervroegd naar de stembus. Premier Sanchez heeft de verkiezingen naar voren gehaald vanwege de onvrede in het land over de woningmarkt. Vorige week werden plannen van de regering om de wooncrisis aan te pakken weggestemd door het parlement. Sanchez leidt nu een minderheidsregering. Hij hoopt dat hij door nieuwe verkiezingen genoeg steun krijgt om zijn plannen alsnog door te voeren. De verkiezingen in Spanje stonden voor volgend jaar gepland, maar worden nu gehouden op zondag 29 november. Het weer zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

Altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal. Download nu de nieuwe Studio Reden app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 12 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zeker 16 bruggen in Nederland lopen risico om in te storten door het gebruik van een bepaald soort staal, blijkt uit onderzoek van Follow the Money. Het gaat om bruggen met staaldraden die onder hoge spanning in het beton zijn verwerkt, zogeheten voorspanstaal. Daarin kunnen makkelijk scheurtjes ontstaan waardoor zo'n brug kan instorten. Dat gebeurde 2 jaar geleden bij een brug in de Duitse stad Dresden. Rijkswaterstaat zegt dat het de risicobruggen in de gaten houdt en waar nodig maatregelen neemt. Uitkeringsinstantie UWV treedt bij fraudeonderzoeken harder op tegen mensen met een niet-Nederlandse achternaam, meldt het AD en 1Vandaag. Zij deden onderzoek naar de afdeling handhaving bij het UWV. Mensen met een niet-Nederlandse achternaam krijgen meer en hogere boetes dan andere mensen in vergelijkbare gevallen. Ook zouden medewerkers van handhaving zelf worden gediscrimineerd op de werkvloer. De hoogste baas van het UWV is geschrokken van het bericht en biedt zijn excuses aan. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar 2 Duitsers en een Amerikaan, heeft het Nobelcomité bekendgemaakt. Het gaat om Peter Hegemann, Georg Nagel en Karl Deisseroth. Ze krijgen de prestigieuze prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica, een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. De wetenschappers mogen met z'n 3 ruim 1 miljoen euro verdelen. De Nobelprijs wordt in december uitgereikt in Stockholm. De Nederlandse multinational Akzo Nobel heeft een deel van het bedrijf verkocht aan het Japanse Nippon Paint. Het gaat om een onderdeel dat verf verkoopt in landen in Zuidoost-Azië, zoals Indonesië, Maleisië en Thailand. Akzo Nobel krijgt 1,2 miljard euro voor de overname. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.

0: jaar geschreven door de Bouwsa. Het was bij een strenge sneeuwstorm. Het was 15 graden onder nul. Zeg maar rustig een andere temperatuur dan het vandaag is.
1: Richard Klopper. Je beleeft
0: het hier. Maar 15 graden onder nul? Moet er niet aan denken, hè? Nee. Maar de broodjes zijn warm vandaag. We gaan namelijk lunchpakketten tussen nu en 1 uur opening in handen van Chris Cross Amsterdam. En we nu klaarstaan voor je Cascade. Studio.

0: Wat was het?
1: Ja, dat dacht ik al. Ja, er zat een stukje korst nog tussen de kiezen. Kan hè? Jij weet het niet, hè? Dat is tussen de middag tenslotte. Een broodrommeltje moet toch leeg? Het is bijna 10:30. Studio Reden, lunchpakket. Cameron Whitcomb was dit. En daarvoor Post Malone, Chemical. En daarvoor op de dansvloer met Cascade. En dit is Bob Marley en de Wailers hier bij ons.

geleden was hij nog in het Gelderdom. Heeft hij rijkelijk het grasmat besproeid, denk ik, of niet? Wel besproeid? Ja, dacht het wel. Hè. Pitbull was dit, fun. Voor alle beesten gisteren, want die waren allemaal jarig natuurlijk. Het was gisteren dierendag. Alles weer verwend natuurlijk. Hè. Dat doen we wel vaker, extra. Normaal is het altijd een dierendag bij ons. Maar gisteren was het extra dierendag. Wat lekkere dingetjes over het eten heen gegooid. Dus ben benieuwd wat er morgen allemaal uitkomt. Eet smakelijk trouwens. We zijn aan het lunchpakketten tot 1 uur. We gaan onderweg naar de hoofdpunten van het nieuws van 1:30. We hebben ook nog verkeersinformatie. En Ed Sheeran staat ook klaar. Maar we gaan eerst luisteren naar Greg David en de Sting.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Nobelprijs voor Geneeskunde gaat dit jaar naar twee Duitsers en een Amerikaan. Ze krijgen de prijs voor hun ontdekkingen op het gebied van de optogenetica. Dat is een technologie om met behulp van licht zenuwcellen aan te sturen. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Inbrekers hebben toegang gekregen tot gegevens van bijna 9 miljoen mensen. Het gaat onder meer om namen en adressen. De Amerikaanse vrouw die 7 mannen van de Cornell University heeft beschuldigd van groepsverkrachting, wordt bedreigd. Volgens haar advocaat dreigen mensen haar iets aan te doen als ze de rechtszaak niet intrekt. Het weer, veel zon en droog. Het wordt vandaag 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Ja, ik kijk terug. Eens kijken of er wat overslaat. Misschien wel een vonkje. Je weet het niet, hè. Ed Sheeran zat vandaag op de maandagmiddag in het broodrobbeltje met zijn camera. Nou waren we de afgelopen dagen druk bezig op zoek naar een nieuwe camera. Alleen, we zijn een beetje geschrokken van de prijzen. Die zijn door het dak geschoten. Ik houd bij mijn cameraatje, denk ik, voor mijn Nokiaatje.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Rozendaal. De zon schijnt vanmiddag flink en er trekken sluierwolken over. Er ontstaan ook enkele kleine stapelwolkjes. Het is vrij warm met 20 tot 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht kan er mist ontstaan. De minima liggen rond 10 graden. Dinsdag en woensdag zijn nog twee warme dagen met zonnige perioden en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden, maar daarna slaat het weerbeeld om. Bij een aantrekkende wind volgt er een daling van temperatuur en komt het ook geregeld tot buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Rozendaal ook op Studio Rheden TV.

0: blijft lekker. Een absolute classic. Ook tussen de middag in het lunchpakket hoor je ze tussen 12 en 1. Van maandag tot vrijdag. De Doobie Brothers. Niet met de zanger Michael McDonald, maar met Tom Johnston. Maar die andere, Michael McDonald, die kwam nog even in het nieuws. Vader geworden van een 59-jarige zoon. Hij heeft hem herkend. En die heet ook Michael met de voornaam. Leuk is dat, hè? En daarmee gaat de kantine weer op slot. Om 4 uur, Daniel. Laat je radio lekker staan. Tussendoor allemaal fijne liedjes. En wij sluiten af met de Spinners. Fijne maandagmiddag.
1: De kantineknaller.

0: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. Beeldmateriaal van de bijeenkomst is gebruikt als propagandamateriaal. De komst van de man leidde tot grote onrust in de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie heeft spijt betuigd. Na bijna 11 jaar kunnen mensen weer met de trein tussen Groningen en het Duitse Leer reizen. De internationale treinverbinding kwam stil te liggen nadat een schip tegen een spoorbrug was gebotst. Die raakte onherstelbaar beschadigd. Het bouwen van de nieuwe brug duurde erg lang, waardoor het traject al die tijd niet gebruikt kon worden. Het bevolkingsregister van Denemarken is gehackt. Volgens het ministerie van Digitale Zaken hebben hackers toegang gekregen tot de gegevens van bijna 9 miljoen Denen. Het gaat onder meer om namen, adressen en de Deense variant van het BSM-nummer. Wie er achter de hack zit, is niet bekend. De Britse ex-prins Andrew is een juridische procedure gestart tegen de politie. Hij wil de huiszoekingsbevelen, die hebben geleid tot zijn arrestatie, nietig laten verklaren. De jongere broer van koning Charles werd in februari gearresteerd. Hij zou in zijn tijd als Brits handelsgezant gevoelige informatie hebben gedeeld met Jeffrey Epstein, de veroordeelde Amerikaanse zedendelinquent. Donderdag is er een besloten zitting in de zaak die Andrew heeft aangespannen. Het weer, veel zon vandaag. Er zijn wat stapelwolken, maar het blijft droog. Het wordt 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12, Duitse grens richting Arnhem, tussen Knoopend Ouddijk en Duiven 6 kilometer file, 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A325 Nijmegen-Velpenbroek tussen het Gelredome en knooppunt Velpenbroek 4 kilometer. 20 minuten vertraging door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 2 uur.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Een hoge leider van de Soedanese paramilitaire organisatie RSF was 2 jaar geleden in Den Haag bij een conferentie over vrede. Hij deed onder een valse naam mee aan een panel, blijkt uit onderzoek van de NOS. De komst van de man leidde tot grote onrust bij de Soedanese gemeenschap in Nederland. De man is bij de RSF onder meer verantwoordelijk voor het inkopen van wapens. De paramilitairen vechten al ruim 3 jaar in Soedan tegen het regeringsleger. Beide partijen maken zich schuldig aan oorlogsmisdaden. De organisatie van de conferentie in Den Haag heeft spijt betuigd. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af, in Flevoland zelfs 7 minuten. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer van de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Die meldingen gaan voor. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. Ook zouden hun familieleden worden bedreigd. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Daarbij wordt onder meer AI gebruikt. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. In Schiedam wordt nog een park onderzocht vanwege de plotselinge dood van een hond. Afgelopen tijd gingen 500 dood nadat ze werden uitgelaten in hetzelfde park. Dat park is deels afgegraven voor onderzoek. Nu is een 6e hond dood gegaan die alleen in een ander park was geweest. De doodsoorzaak van de honden wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag vrij zonnig en droog bij zo'n 19 graden in het noorden tot 22 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A325 Nijmegen richting Velperbroek tussen Elden en Knoopend Velperbroek 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden een 1/2 uur vertraging. Er zijn 2 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankelbestand leidde het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Restaurant De Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. Vorig jaar overleed sterrenchef Johnny Boer, die ook mede-eigenaar was van het restaurant. Volgens de Michelin-inspecteurs is zijn inspiratie nog altijd te voelen bij De Libreye. 2 restaurants in Nederland gingen dit jaar meteen naar 2 sterren. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. De Gaza-documentaire NASA is de komende 3 dagen niet te zien in de Nederlandse bioscopen. Dat gebeurt op verzoek van de makers. Ze zijn bang voor onveilige situaties. In Israël heeft de documentaire tot veel woede geleid. In de film vertellen Israëlische militairen anoniem op welke manier Israël aanvallen uitvoert in Gaza, ook op burgers. Woensdag is het 3 jaar geleden dat Hamas vanuit Gaza terreuraanvallen uitvoerde op Israël. Bijna 1200 mensen werden gedood. Op meerdere plekken in het land ging het luchtalarm niet op tijd af. Iedere eerste maandag van de maand worden de sirenes precies om 12 uur getest. In het Gooi ging het alarm 2 minuten later af. In Flevoland zelfs 7 minuten later. In beide gevallen was het precies om 12 uur erg druk in de meldkamer bij de hulpdiensten, meldt Omroep Flevoland. Het activeren van het luchtalarm gebeurt nog altijd handmatig. Het weer, vanmiddag zonnig en droog, bij zo'n 19 graden in het noorden en 22 graden in het zuidoosten. Morgen eerst mist, later geregeld zon met in het noorden wat meer bewolking. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij de onderwijsprotesten in Frankrijk is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat ontplofte. Dat gebeurde in de stad Lens, in het noorden van het land. De politie had de granaat gegooid naar scholieren die stenen en vuurwerk naar agenten gooiden. In Frankrijk wordt sinds vorige week op scholen gedemonstreerd tegen problemen in het onderwijs. De meeste demonstraties verlopen vreedzaam, maar op sommige plekken lopen ze uit op geweld. De Noorse regering gaat camerabrillen tijdelijk verbieden in een deel van de openbare ruimte. In de tussentijd wil Noorwegen onderzoeken hoe er geschikte regelgeving voor de brillen kan komen. Zo'n slimme bril ziet eruit als een gewone bril, maar heeft een ingebouwde camera, microfoon en AI-assistent. Zo kunnen mensen makkelijk worden gefilmd of gefotografeerd zonder dat ze dit doorhebben. Het verbod in Noorwegen gaat onder meer gelden in parken en winkelcentra en kan ook toegepast worden in ziekenhuizen en kleedkamers. Restaurant Libreye in Zwolle blijft het enige restaurant in Nederland met 3 Michelinsterren, bleek bij de uitreiking in Maastricht. 2 restaurants gingen dit jaar meteen naar 2 sterren, Azuriet in Delft en Sui in Schin op Geul. 7 nieuwe restaurants kregen 1 ster. Het regeringsleger van Jemen is een tegenoffensief begonnen in de hoofdstad Sana'a. Die is bezet door de Houthis. Het offensief is onderdeel van een operatie om de opmars van de Houthis te stoppen. Na een wankel bestand laaide het geweld in Jemen deze zomer weer op. Met een grondoffensief namen de Houthis snel meerdere strategisch gelegen steden in. Daardoor kregen ze onder meer de controle over de belangrijke zeestraat Bab al-Mandab in de Rode Zee. Het weer, het is zonnig en droog bij 19 tot 22 graden. Morgen eerst mistig, daarna geregeld zon met in het noorden kans op een bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Gelderland is de avondspits al goed op gang gekomen. Er staan een aantal files met zo'n 5 minuten oponthoud. De meeste vertraging op de A1 om te beginnen Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Kootwijk 12 kilometer file rijden met 10 minuten oponthoud. De A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest 13 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En de A50 valt op Arnhem richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en Hoenderloo staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: op studioreden.nl.
1: In Roosendaal wordt zondag 25 oktober een nachtwandeling gehouden tijdens de Nacht van de Nacht. De wandeling begint om 19:30 s'avonds uur bij de Serre aan de Kerklaan. Deelnemers ervaren hoe het is om in het donker te lopen en krijgen uitleg over het belang van donkerte voor mens en dier. De wandeling is gratis, maar er kunnen maximaal 45 mensen mee. Aanmelden kan tot en met 22 oktober via IVN Oost-Veluwezoom. De inloop begint om 7 uur.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

0: mooie plaats van Direct en My Friend. Heerlijk. We gaan een terugblikken in de tijd. Dat doen wij natuurlijk in onze tijdmachine. En die heet De Flits uit het Verleden. Ja, het is vandaag een feestdag, want we vieren de feestdag van de heilige Placidus. Het volksgeloof liet hem de volgende waarschuwing uitspreken. Vergeet niet te bidden op Sint Placid, of het zal regenen dat het giet. Nou, volgens mij valt dat wel mee, maar ik zou het toch maar even doen. Als ik jou wel eens even een gebedje doen en dan komt het helemaal goed blijkbaar. Helemaal goed.
1: Absolute Classics. En het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noorwegen komt een tijdelijk verbod op het gebruik van camerabrillen in onder meer parken en winkelcentra. De regering wil de komende tijd werken aan geschikte regelgeving. Bij een botsing tussen de twee boten in de Democratische Republiek Congo zijn zeker 30 doden gevallen. Tientallen mensen worden nog vermist. De aanvaring was op de rivier de Congo. De oorzaak is nog niet duidelijk. Bij onderwijsprotesten in de Franse stad Lens is een jongen van 15 zwaar gewond geraakt. Hij verloor een hand toen een flitsgranaat van de politie ontplofte. Het weer zonnig en droog bij een graad of 20. Morgen eerst mistig, later geregeld zon en ongeveer 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is druk begonnen in Gelderland met in totaal ruim 80 kilometer file. Naast een aantal korte dagelijkse files, de meeste oponthoud daar nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Dus knap het Oude Rijn en af het Geldermals 18 kilometer met een half uur oponthoud. A50 Arnhem richting Apeldoorn voor af het Hoenderloo 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. En verder valt nog op de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Tussen Elst en Westervoort staat 8 kilometer file met ruim 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

lekker hoor. De Bausa en Magnetic. Zometeen gaan we naar muziek van Joss Stone. Maar eerst is hier Foreigner. Ja, fijn dat jullie erbij zijn hier bij Spits hier op Studio Reden. Ik vond het ontzettend leuk dat jullie er weer zijn aangehaakt. Blijf dat vooral doen en zeg het voort, hè. Heerlijk. We gaan nu dus luisteren naar Foreigner. Hier bij Spits hier op jouw radio.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De zon schijnt vanmiddag flink en er trekken sluierwolken over. Er ontstaan ook enkele kleine stapelwolkjes. Het is vrij warm met 20 tot 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht kan er mist ontstaan. De minima liggen rond 10 graden. Dinsdag en woensdag zijn nog twee warme dagen met zonnige perioden en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden, maar daarna slaat het weerbeeld om. Bij een aantrekkende wind volgt er een daling van temperatuur en komt het ook geregeld tot buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

doet het solo. Nou, wij doen het hier bij Studio Reden met z'n allen. Met jullie samen natuurlijk. Fijne programma's maken. Hartstikke leuk. Dit was het eerste deel van Spitsuur. En zometeen het nieuws van 5 uur. En daarna zijn wij heel vlug weer bij jou terug met het tweede deel van de show. Ik laat jullie achter met The Queen of Pop, mag ik wel zeggen. Dit is natuurlijk Whitney Houston en I Wanna Dance With Somebody. Heerlijk. Tot zo.

0: 5 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachtlijst voor een aansluiting op het stroomnet is opnieuw langer geworden. In de eerste helft van dit jaar kwamen er ruim 300 bedrijven en organisaties bij. Inmiddels zijn er 15.500 wachtenden, blijkt uit nieuwe cijfers van de netbeheerders. Vooral in Utrecht lopen de wachttijden op. Toch is er volgens de netbeheerders ook wat goed nieuws. De wachtlijsten groeien minder hard. En in sommige regio's zijn ze aan het dalen. Bij een brand aan boord van een vrachtschip op de Zwarte Zee zijn 2 mensen omgekomen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken van Roemenië zijn 11 bemanningsleden gered. Het schip is gezonken. President Zelensky van Oekraïne zegt dat de brand is ontstaan door een Russische droneaanval. Volgens hem was het een Turks schip met graan. Een van de doden zou de kapitein van het schip zijn. Een man die jarenlang ruzie had met zijn ex is door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden. De ruzie ging met name over het ouderlijk gezag van de dochter. Om zijn zin te krijgen bestookte de 42-jarige man zijn ex met telefoontjes, brieven en kaarten. Ook kwam die ongewenst bij de vrouw aan de deur. Volgens de man ging zijn ex vreemd en had hij zichzelf ten doel gesteld om haar het leven zo zuur mogelijk te maken. Ook uit wraak omdat hij zijn kinderen niet meer kon zien. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kenteken-informatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt China, Taiwan als onderdeel van China. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht in het noorden toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits verloopt in Gelderland hartstikke druk met ruim 100 kilometer file op dit moment. De meeste vertraging zien we daar op de volgende wegen. De A12 Utrecht richting de Duitse grens. Voor 7 naar bijna 20 minuten extra reistijd. A28 Utrecht-Zwolle. Voor Amersfoort-Valthorst een kwartier vertraging. De A50 Arnhem richting Oost. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 11 kilometer file met bijna 25 minuten oponthoud. En tenslotte is het opvallend druk op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Tussen Elde en Huissen 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Justin Bieber met Daisies. We gaan naar de flits uit het verleden. Dan gaan we naar 1983. Jawel, dat is maar even geleden. Toen had Polen een leider, dat was Lech Walesa. En die leidde de verboden Poolse vakbond Solidariteit. Later kwam het al goed met die bond, geloof ik. Maar hij kreeg die dag een prijs uitgereikt. Wat voor prijs was dat? Je weet het wel, denk ik. Ga even diep graven. Natuurlijk, dat was de Nobelprijs voor de Vrede. En dat is ook wel terecht. Destijds speelde Polen ook een grote rol. Dat het in onze regio en ook in Polen wat rustiger werd. Qua spanningen en zo. Dat was allemaal wel wat, was nog wat op orde. Naar aanleiding van wat er eerder gebeurde. Maar dat is wel goed gekomen, denk ik zo. Goed, Nobelprijs voor de Vrede dus voor Lech Walesa. De leider van de verboden Poolse vakbond Solidariteit. En er was er nog iemand die de Nobelprijs had gewonnen in 1989. Natuurlijk de Dalai Lama, dat is de leider van de Tibetanen. Die won de Nobelprijs voor de Vrede. Hij kreeg de prijs voor zijn strijd voor de bevrijding van Tibet. En terecht, zou ik zo zeggen. We gaan door nu met muziek.

Kygo samen met Max McNown en Take Me Back. Zometeen gaan we naar de headlines en verkeersinfo van 6:30. Wat zeg ik? 5:30. Mijn klok loopt een uurtje voor, sorry. 5:30 dus. En dat komt eraan naar Tina Turner.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder gestegen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. In de VS is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. En een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en zijn dochter. Het weer vanavond en vannacht in het noorden meer bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is erg druk deze avondspits in Gelderland. Bijna 140 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor B 17 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. A12 Utrecht-Duitse grens. Voor 7 ook nog eens 20 minuten oponthoud. Dan de A50 Arnhem richting Oost. Tussen Heteren en Ravenstein bijna 3 kwartier vertraging. En tenslotte de A325 Nijmegen richting Knoopend Velperbroek. Er is daar een ongeluk gebeurd tussen Elst en Bussen. De linkerrijstrook is dicht. En zoals gezegd, 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Zover muziek van Somber en 12 to 12. Het blijft toch een heerlijke plaat om te horen. Ik vind het fantastisch. Hey, ik weet niet hoe ik het komend afgelopen weekend heb besteed. We hadden gisteren natuurlijk Dierendag. Hoe leuk is dat voor onze huisdieren om ze even lekker extra te verwennen. Maar in dieren, ik ben daar langs geweest. Ik vond het zo mooi om te zien. Al die honden en katten die lekker zitten te smikkelen op hun speciale dierendagbuffet. Zaterdagmiddag was het even helemaal in het teken van dieren. Honden, katten, konijnen, cavia's en vogels, we hebben alles daar gezien. Die konden allemaal aanschuiven bij het jaarlijkse dierendagbuffet. Ik vind het fantastisch dat ze dat daar doen. En ik ben een keer wezen kijken toen, afgelopen weekend. Ik vond het geweldig. Ik ga volgend jaar weer. Ik vond het zo leuk. Het is jammer dat we onze katten niet zo makkelijk mee kunnen krijgen naar die kant op. Maar het is echt fantastisch.
1: Dit is Spitsuur.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rhede en Roosendaal. De zon schijnt vanmiddag flink en er trekken sluierwolken over. Er ontstaan ook enkele kleine stapelwolkjes. Het is vrij warm, met 20 tot 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht kan er mist ontstaan. De minima liggen rond 10 graden. Dinsdag en woensdag zijn nog twee warme dagen met zonnige perioden en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden, maar daarna slaat het weerbeeld om. Bij een aantrekkende wind volgt er een daling van temperatuur en komt het ook geregeld tot buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rhede.
1: Je ziet het actuele weer uit Rhede en Roosendaal ook op Studio Rhede TV.

En tot zover muziek van de Pet Shop Boys. Tot zover ook dit tweede deel van Spitsuur. Maar niet getreurd, na zessen zijn we weer bij jou terug met deel 3 van de show. En je weet het, ik schuif bij jou aan tafel. Dus heel graag tot straks.

0: 6 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De BND waarschuwt voor nieuwe aanslagen in Duitsland, vooral op militaire transporten. Het regeringsleger van Jemen zegt weer de controle te hebben over de strategische zeestraat Bab al-Mandab. Vorige maand werd de kustregio bij de Rode Zee veroverd door de Houthi-opstandelingen. Het leger is bezig met een tegenoffensief en probeert ook de hoofdstad Sanaa weer in handen te krijgen. Een man die zijn ex-vriendin jarenlang stalkte en bestookte met rechtszaken is veroordeeld tot 14 maanden cel. Hij mag 5 jaar geen contact meer opnemen met zijn ex en met zijn dochter. En hij mag de stad Rotterdam niet meer in. Op sociale media schreef hij dat hij haar het leven zo zuur mogelijk wilde maken. In de Verenigde Staten is een vrouw gearresteerd die zou spioneren voor China. Ze zou de opdracht hebben om de zoon van de president van Taiwan in de gaten te houden. Taiwan hoort volgens Peking bij China. De FBI arresteerde de vrouw in Los Angeles, waar ze op het vliegtuig naar China wilde stappen. Daniil Medvedev is op het tennistoernooi in Peking gedisqualificeerd. In de halve finale tegen Novak Djokovic sloeg Medvedev gefrustreerd een bal het publiek in. Iemand kreeg die bal hard op zijn oog en toen kon Medvedev vertrekken. Het weer vanavond en vannacht in het noorden, toenemende bewolking. Morgen eerst kans op mist, verder zon en wolken. In het noorden een bui en het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De maandagavondspits verloopt in Gelderland hartstikke druk, met zo'n 120 kilometer file in totaal nog altijd. Opvallende files staan op de A12 om te beginnen, Utrecht richting de Duitse grens, tussen Arnhem-Noord en Zevenaar 9 kilometer met 20 minuten oponthoud. De A50 Arnhem richting Oost, tussen Knoopend Valburg en Ravenstein ook 20 minuten vertraging. Elk kwartier oponthoud heb je op de A325 van Nijmegen naar Knoopend Velperbroek voor Presikhaven, en er staat daar 11 kilometer file. En tenslotte de A326 Nijmegen richting Ravenstein voor Knoopend Bankhoef 3 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Yeah.

0: wanna be with you.
1: Ruben Hillen brengt ons bij de flits uit het verleden. Jawel hoor. We gaan 5 jaar terug. Het valt allemaal best mee. Midden in de coronacrisis werd er een nieuw besturingssysteem geïntroduceerd door Microsoft. Welke was dat? Windows 10? Nee. Nee, die was eerder. Windows 11, jawel, voor mijn gevoel is het allemaal nog maar pas geleden, Windows 11, maar het is echt al in 2021 geweest dat het geïntroduceerd werd. Het was de opvolger van Windows 10, want dat kwam uit in 2015. Gebruikers merkten vooral dat de computer sneller opstart en dat het ontwerp van de gebruikersinterface is aangepast. Onderdelen zijn transparant geworden of er zijn meer ronde vormen te zien en er is een nieuw kleurenpalet. Ja, dat klopt wel, want ik ervaar het zelf ook, Windows 11 start wel heel snel op, moet ik zeggen hoor. Maar nou ligt het denk ik ook wel een beetje aan de PC of laptop waar het op staat. Goed, wij gaan door met Diana Ross.

0: Dua Lipa en Physical. Heerlijke plaat. Lekker, hij knalt er goed in. Zometeen headlines en verkeersinfo van 6:30. Maar eerst tips voor een slechte dag van Daniel Pouter.
1: Where

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. NOS Headlines.
2: Goedenavond, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict te raken met Rusland. Daarvoor waarschuwt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. En Schiedam doet bodemonderzoek in een tweede park na de dood van een hond. Afgelopen tijd gingen al 5 honden dood. Die waren uitgelaten in park De Plantage. Er is nu ook een 6e hond dood gegaan die alleen in het Beatrixpark werd uitgelaten. Het weer vanavond en vannacht in het noorden bewolking. Morgen eerst wat mist, verder zonnig. In het noorden een bui en 21 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog zo'n 45 kilometer file in Gelderland. Dus de meeste dagelijkse files worden nu snel korter. Wat nog opvalt is de A12 Utrecht-Duitse grens. Voor 7 na nog een kwartier vertraging met een kleine 8 kilometer file. A50 Arnhem richting Oost. Dus knoop het Grijshoort en Renkum 10 minuten op onthoud. En veel vertraging nog wel op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Er staat namelijk een bus met pech tussen knoop het Valburg en knoop het Paalgraven. Hier is de rechterrijstrook voor afgesloten en de vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Hallo, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. De zon schijnt vanmiddag flink en er trekken sluierwolken over. Er ontstaan ook enkele kleine stapelwolkjes. Het is vrij warm, met 20 tot 22 graden en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond zijn er brede opklaringen en vannacht kan er mist ontstaan. De minima liggen rond 10 graden. Dinsdag en woensdag zijn nog twee warme dagen met zonnige perioden en wolkenvelden. Beide dagen wordt het nog ruim 20 graden, maar daarna slaat het weerbeeld om. Bij een aantrekkende wind volgt er een daling van temperatuur en komt het ook geregeld tot buien. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Shabusi en een bar song tipsy. Lekker tipsy aan de bar hangen. Dit was hem spitsuur voor deze maandag. Dankjewel dat je erbij was vandaag. Morgenochtend word je gewekt door Martin Slijper. Dus zet die wekker en word uitgerust wakker, kan ik je verzekeren. Voor nu een fijne avond en tot snel. Bye bye.

0: 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 politieagenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in de plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar agenten. De burgemeester noemt het ronduit schandalig. Volgens hem was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De wachttijd voor nieuwe aansluitingen op het stroomnet is het afgelopen half jaar nog verder opgelopen. Volgens netbeheerders zijn er nu 15.500 wachtenden. Vooral in de regio Utrecht is het druk. Maar er zijn nu ook voor het eerst gebieden waar het aantal wachtenden afneemt. De FBI heeft op de luchthaven van Los Angeles een vrouw gearresteerd die de zoon van de Taiwanese president zou hebben bespioneerd. Dat zou zijn gedaan in opdracht van China. De vrouw woont in de VS en zou onder meer foto's, video's en kentekeninformatie van de zoon hebben verzameld en naar China gestuurd. Volgens de FBI handelde de vrouw niet alleen. Peking beschouwt Taiwan als onderdeel van China en wil het eiland inlijven. Taiwan ziet zichzelf als onafhankelijk. In Tanzania heeft een klein vliegtuig gisteren moeten landen zonder landingsgestel. Want bij het opstijgen kwam het vliegtuig in botsing met een zebra. Dat dier overleefde het niet. Het landingsgestel kon daarna niet meer worden uitgeklapt. En het vliegtuig moest een buiklanding maken. Alle inzittenden bleven ongedeerd. Het weer vanavond op veel plekken helder. Alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden een enkele bui. En opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files van de avondspits zijn opgelost in Gelderland. Wat nog opvalt is de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knooppunt Everdingen en Beest 6 kilometer file met 5 minuten vertraging. Veel oponthoud nog altijd op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Tussen knooppunt Valburg en knooppunt Paalgraven staat een bus met pech. Hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging bijna 3 kwartier. Omrijden kan eventueel via Venlo over de A73 en de A67. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studioreden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen, maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken, en de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Bij de anti-AZC-rellen in Opheusden en Kesteren hebben 4 politiemensen gehoorschade opgelopen door zwaar vuurwerk. De burgemeester van Neder-Betuwe schrijft dat op de gemeentewebsite. Hij noemt het schokkend en misdadig dat de rellen kennelijk werden aangewakkerd door mensen van buiten de gemeente. Duitsland dreigt in een gewelddadig conflict met Rusland te raken, zegt de Duitse inlichtingendienst BND. Die zegt dat de Russen Duitsland zien als hoofdvijand, onder meer vanwege de steun voor Oekraïne. Correspondent Gien Balduk.
1: Hoe ver Rusland bereid is te gaan, dat zagen we bijvoorbeeld ook deze zomer met de poging tot een aanslag op het vliegveld van Leipzig met drones met explosieven. En ja, dat incident is ook wel echt een keerpunt geweest voor Duitsland. Daarmee is er echt duidelijk een rode lijn overschreden. En daarom wil Duitsland zich ook nadrukkelijk uitspreken tegen dat Russische gevaar.
0: In Frankrijk is opnieuw gedemonstreerd tegen de slechte staat van het onderwijs. De meeste demonstraties verliepen vreedzaam, maar er waren ook incidenten. In de Noord-Franse stad Lens gebruikte de politie flitsgranaten om de betogers te verjagen. Een jongen van 15, die zo'n granaat wilde teruggooien, raakte door de explosie zijn hand kwijt. Het weer nog vanavond op veel plekken helder, alleen in het noorden wat meer wolken. Vannacht op grote schaal mist en 8 tot 12 graden. Morgen wolken en zon, met in het noorden enkele bui en opnieuw zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt wordt dat hij binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. De moord op een echtpaar in Wijtenveen was volgens de verdachte niet gepland en gebeurde in een opwelling. Dat zeiden zijn advocaten vandaag in het hoge beroep. In januari 2024 bracht Richard K. een echtpaar met veel geweld om het leven, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
2: Volgens de advocaat van Richard K. heeft hij Sam en Ineke in een opwelling van het leven beroofd en niet met voorbedachte raad, zoals het Openbaar Ministerie beweert. Volgens de advocaat heeft het echtpaar hem tot wanhoop gedreven naar een slepend conflict over de verkoop van zijn ouderlijk huis.
1: Het OM heeft opnieuw levenslang geëist tegen Richard K. Het weer vanavond op veel plekken helder, in het noorden wat meer bewolking en vannacht op grote schaal mist. Morgen wolken en zon, in het noorden enkele bui en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. 4 agenten hebben gehoorschade opgelopen na de uit de hand gelopen protesten tegen een AZC in Opheusden. Vorige maand liep een demonstratie tot 2 keer toe uit de hand in die plaats in Gelderland. Er werden ruiten ingegooid bij het gemeentehuis in Opheusden en er werd vuurwerk gegooid naar politieagenten. Volgens de burgemeester was in sommige gevallen het vuurwerk aangeschaft door mensen van buiten de gemeente en vervolgens uitgedeeld aan anderen. Deze groepen hitsen volgens de burgemeester de jongeren in Opheusden op om te gaan rellen. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek. Dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Netbeheerders moeten meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. In Arnhem wordt een wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen verdwijnen de pieken in het stroomverbruik.
1: Als ik de kookplaat aanzet, dan zal de kookplaat voorrang krijgen en zal de verwarming, als het nodig is, wat zachter gaan, zodat de kookplaat genoeg energie heeft en zodat we binnen onze stroomaansluiting blijven.
0: Op Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuurfonds is dat eiland een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden en de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Morgen af en toe zon, in het noorden meer wolken en wat regen. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 11 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. In de Eemshaven in Groningen dreigt een schip te zinken. Door een gat in de machinekamer loopt water naar binnen. Waardoor dat gat is ontstaan is niet duidelijk. De brandweer rook wel een brandlucht bij het schip. Een bedrijf is inmiddels ingezet om het schip leeg te pompen zodat het blijft drijven. De bemanning heeft het schip in de Eemshaven al wel verlaten. Het gaat om een boot die onder meer ingezet wordt bij de bouw en het onderhoud van windparken op zee. De co-piloot van het Fly Dubai vliegtuig wilde het toestel waarschijnlijk laten neerstorten in Tel Aviv. Dat zeggen politiebronnen in de Verenigde Arabische Emiraten, waar het onderzoek loopt. De kaping door de Omaanse co-piloot vorige week mislukte door ingrijpen van passagiers en de gewonde gezagvoerder. Het wordt een race tegen de klok om de nieuwe vermogenswinstbelasting vanaf 2028 in te voeren, zoals het kabinet wil. Daarmee gaan beleggers pas belasting betalen over hun winst als hun aandelen verkocht zijn. Minister Heijnen van Financiën wil alles op alles zetten om dat voor 2028 te regelen. Maar betrokkenen vragen zich af of dat gaat lukken. Zo moet de Raad van State nog naar het voorstel kijken. En de banken en de Belastingdienst vrezen dat ze te weinig tijd hebben om hun computersystemen aan te passen. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Dat zeggen experts tegen Nieuwsuur. Ze denken dat het miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten dan slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is daarbij tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt ook wat lichte regen. Het wordt daarbij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Netbeheerders moeten veel meer inzetten op het slimmer gebruiken van het huidige stroomnet dan het fors uit te breiden. Experts zeggen tegen Nieuwsuur dat dat miljarden kan schelen. Zo wordt in Arnhem een netbewuste wijk gebouwd waar de stroomaansluiting 3 keer kleiner is dan normaal. Door apparaten slim aan te sturen met software verdwijnen daardoor de pieken in het stroomverbruik. Netbeheerder Alliander zegt dat zulke innovaties zeker kunnen helpen, maar niet het totale probleem kunnen oplossen. In Nigeria is een militair vliegtuig neergestort. Alle 32 inzittenden zijn daarbij om het leven gekomen. Het gaat om 25 passagiers en 7 bemanningsleden. Volgens de Nigeriaanse minister van Luchtvaart was het toestel bezig met een routinevlucht toen het contact met de luchtverkeersleiding plotseling werd verbroken. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het is een van de dodelijkste vliegrampen in Nigeria van de afgelopen jaren. Het is onzeker of de nieuwe vermogenswinstbelasting al in 2028 kan worden ingevoerd. Vrijdag stuurde het kabinet het plan voor advies naar de Raad van State. Gehoopt werd dat die binnenkort advies zou geven, maar volgens de Raad lukt dat echt niet. En de bankensector zegt te weinig tijd te hebben voor aanpassingen en waarschuwt voor fraude. Het weer vannacht op veel plaatsen mist. Het is tussen de 8 en 12 graden. Morgen breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

Levy van Eck met het NOS-journaal. Een schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt dreigde afgelopen avond te zinken door een gat in de romp in de machinekamer. Daardoor liep er water naar binnen. Duikers wisten het gat uiteindelijk te dichten en daarmee was het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. Hoe dat gat kon ontstaan is nog niet bekend. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen boeken, waaronder zijn succesdebuut Not a Penny More, Not a Penny Less en zijn grote bestseller Cain and Abel. Deze boeken zijn ook verfilmd. Archer was eerder parlementslid voor de Conservatieve Partij. In 2001 werd hij tot 4 jaar cel veroordeeld voor mijneed tijdens een rechtszaak in 1987. Jeffrey Archer was 86 jaar. De co-piloot die vorige week zijn collega-piloot neerstak op een vlucht naar Israël wilde waarschijnlijk het toestel laten crashen op de luchthaven van Tel Aviv. Dat zeggen bronnen die betrokken zijn bij het politieonderzoek dat wordt uitgevoerd door de Verenigde Arabische Emiraten. Het plan van de co-piloot mislukte. De gewonde gezagvoerder wist de deur van de cockpit te openen, waardoor passagiers konden ingrijpen en andere piloten die mee op de vlucht waren het vliegtuig veilig konden laten landen. Het onderzoek loopt nog steeds. Op het Italiaanse eiland Sicilië is een smokkelaar betrapt met 300 schildpadden en 77 papegaaien in zijn bus. Hij wilde met zijn bestelbus de veerboot nemen naar Malta. Volgens het Wereld Natuur Fonds is Italië een belangrijke schakel in de illegale dierenhandel. De bestuurder is aangehouden, de dieren zijn in beslag genomen. Het weer vannacht op veel plaatsen mist, het is tussen de 8 en 12 graden. De komende dag breekt af en toe de zon door. In het noorden zijn er meer wolken en valt wat lichte regen. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Het gat in het schip dat in de Eemshaven in Groningen ligt, is gedicht. Daarmee is het gevaar dat het schip zou zinken voorbij. De veiligheidsregio meldt dat duikers het lek gedicht hebben en het schip geen water meer maakt. Door een gat in de romp in de machinekamer liep er water naar binnen. Hoe dat gat kon ontstaan is nog onbekend. De bemanning had het schip in de Eemshaven al verlaten. Het gaat om een boot die onderdelen voor windturbines op zee vervoert. De Britse auteur en voormalig politicus Jeffrey Archer is overleden. Zijn uitgever meldt dat hij plotseling en vredig overleed tussen schrijfsessies door. Archer verkocht wereldwijd in totaal zo'n 300 miljoen.